zijn mijn scherven. Minzaam is de geest. Ik was hier maar voor even.